0: staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere... dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak... voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: This ain't no disco.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor het beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En in het Zilverpark in Lelystad is begonnen met de bouw van het nieuwe skatepark.
2: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Een graadje of 4, meer of minder. Dat,
4: ja, hoorde je het me zeggen?
1: Dat,
4: ja.
1: Dat doet er niet toe, joh.
5: Nee. Maar we hebben over die graden, en die in de 20 zitten, we gaan naar de 30, hebben we veel zomerse berichten vandaag in deze uitzending. Maar wat we eerst al gaan vroegen, Jolien, heb jij de eerste helft nog gekeken? Of allebei de helften gisteren van Frankrijk-Spanje? Spanje-Frankrijk?
1: Ik lag op bed. Ik denk, nou, laat ik even een stukje kijken. En toen kreeg Spanje een strafschop. En ja, die zat. En toen dacht ik van, oké, het is klaar. Spanje gaat winnen.
5: Had je goed
1: en toen keek ik vanochtend. Ik denk, nou, dat is dus uitgekomen. Ja, dus dat scheelde heel veel tijd. Toen ben ik lekker gaan slapen. En jij? Nee, jij houdt niet van voetbal, hè?
5: Nee, mijn vrouw zat te kijken. En die had die strafschop ook gezien. Nou, ja. We samen even gezien. Toen dacht ik, ik ga even liggen.
1: Nou, kijk eens aan. Oh, even.
5: Even een dagje, ja.
1: Goed, zeg, wat gaan we zo meteen in het nieuws doen eigenlijk?
5: Nou ja, weet
1: behalve
5: je,
1: de zomers perikelen.
5: Met het lekkere weer denk je, ik ga ook een fietstochtje maken. Waar het niet dat heel veel slecht onderhouden fietspaden zijn afgesloten in onze provincie. Dat kan zo niet en daarom zometeen aandacht voor een petitie van de Fietsersbond.
1: Ja, we hebben de zomerserie over buurtkastjes. En vandaag een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. Waar staat dat dan? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: A Bar Song van Shaboozy. Het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ook de gemeenten moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Ja, eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommige van die paden zijn er zo slecht aan toe dat ze zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is, uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat in april dat die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeenten toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
2: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die al dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En
3: fietsgeluk?
2: Ja, fietsgeluk.
3: Dat is een mooi woord.
2: Dat is als een missie. Dat mag iedereen, moet iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: The Angel Eyes van Wet Wet Wet. En daarvoor hoorde je Bruno Mars. I Just Might. Het is 16 minuten over 6.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastje waar je gratis spullen uit kunt halen, maar waar je van alles kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van amyloider Michel Vreken.
0: Ja, in deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter de buurtkastjes die door heel Flevoland staan. En verslaggever Gineke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
2: Hoi, Michel.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Ik ben Gineke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt. We hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
2: En dit is hem?
3: Dit is hem.
2: Best wel groot. Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
3: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout. En dat is eigenlijk vergaan. Omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote...
2: Ja, flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje, zie ik inderdaad.
3: Donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist. Maar...
2: Ja, wel behoorlijk groot. Ja. En wat is de bedoeling ervan?
3: Mensen kunnen hier hun levensmiddelen doneren. Wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
2: Ja, dat is belangrijk.
3: Ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds...
2: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
3: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere alles reinigen, doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
2: En waar gaat het dan naartoe?
3: De stichting Samen voor Elkaar samelen onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord. En het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief. En daar delen we ook wel producten mee.
2: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
3: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft.
2: En, En waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
3: Helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus
2: Dat voelde niet goed.
3: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
2: Nee.
3: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
2: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten? Om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé... omgeving ook?
3: Ik werk zelf in een supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go. Dat soort concepten. Wat erg leuk is. Maar om de mensen ook gewoon... die de spullen al thuis hebben staan... een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
2: En wat brengt het jou? Wat heb jij eraan om hiermee bezig te zijn?
3: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch al een wat grotere organisatie. En dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook al gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
2: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als... gemeenschap als persoon?
3: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met één potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: De serie over de buurtkastjes gaat gewoon door. Morgen de 8-jarige Annika Naandram uit Almere. Ze heeft een mini-biep voor kinderen.
0: En zometeen in de berichten van buiten deze provincie... hebben we het over de douane. Want die gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten.

0: Steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen de winnaar van de wedstrijd Engeland-Argentinië. Dat weten we vanavond. Als het Argentinië wordt, dan wordt de voertuig gewoon Spaans.
2: Engeland-Argentinië, ja, dat wordt echt een mooi potje, denk ik. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis.
3: Het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
2: Ja, de meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en ook Schiphol ons land in.
1: Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon. Daarin speelt hij een stoere drugsdealer. Hij werd daarvoor beloond met het Gouden Kalf voor de beste acteur.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
1: Verder speelde hij in de Scheepjongens van de Bonte Koe, Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en allerlei televisieprogramma's. Kees Geel is 61 geworden.
2: Ja, hij had ook fantastische voice-overs, zoveel humor.
1: Ja.
2: Ja, Kees Geel, geweldige acteur. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De Fietsersbond en de Nederlandse Toerfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden, paden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn al afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
3: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
2: Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellerwaard bij Emmeloord. Toen brandweer arriveerde sloegen de vlammen al om zich heen. Er vielen geen slachtoffers. Het vuur sloeg ook niet over naar een nabijgelegen restaurant. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Van de eigenaar van de truck ontbreekt nog ieder spoor. En na jaren van voorbereiden is de bouw van het nieuwe skatepark in het Zilverpark in Lelystad begonnen. De oude is gesloopt. Er is bewust in de zomer begonnen met het werk, omdat de bouw anders voor een deel in de winter zou zijn. En dat zou voor vertraging kunnen zorgen, zegt de verantwoordelijk wethouder. De skatebaan moet in november klaar zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te download app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Hij overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag staat opnieuw een zonnige en zomerse dag op het programma, met temperaturen in de middag van uiteindelijk zo'n 27 of 28 graden. En misschien later op de dag een enkel stapelwolkje, maar het blijft waarschijnlijk wel overwegend droog. Er staat wel ook een stevige noordoostenwind die nog voor enige verkoeling kan zorgen. De komende dagen blijft in eerste instantie nog zomers warm, met op donderdag nog 28 graden. Vrijdag een graad of 25, maar vanaf het weekend gaat het beduidend minder warm worden. Met dan een graad of 21, maar het blijft erbij wel overwegend droog.
6: En zometeen twee kleine eilandjes chockvol bootjesmensen.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Je kent Hurry Love van Phil Collins. Het is 7:05.
1: Ja, de zomervakantie is natuurlijk ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren zijn populair bij mensen met een zeil of met een motorboot.
0: Onze verslaggever ging de vakantiesfeer proeven op de Zegge en de Biezen. Het zijn twee eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk, waar varende vakantiegangers vaak aanmeren om even lekker tot rust te komen.
2: Mevrouw, rateltje in uw glas, peukje in de hand. U leeft uw beste leven volgens mij.
3: Ik doe wel mijn best. Ja, nee, genieten.
2: En vakantie in Zeewolde, ja, dat zou niet iedereen doen, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet, nee. Nee, dus te meer ruimte hebben wij.
2: U ligt hier ook met een beste boot, meneer.
4: Oh, ja, vindt u?
2: Ja, voor iemand die geen boot heeft, vind ik het een mooie boot. Maar er is altijd wat te wensen over natuurlijk, of niet?
4: Nee, de boot is hartstikke goed. Had alleen 7 jaar onderhoud moeten hebben. Het is een feestje om de haven in te rijden en de boot te starten. En dan ben je gelijk op vakantie. Ja. Dus dat is lekker.
2: En bij die grote boot ligt dan nog een kleiner motorbootje. Jongens, is het daar ook lekker?
5: Heerlijk. Het is heerlijk weer.
6: Dus, zeker.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
5: Ik wel.
6: Ik niet. Ik ben echt een kneusje varen.
2: Je vertrouwt je vriend wel achter het stuur?
6: Soms.
2: Niet altijd?
6: Nee. Soms rijdt hij ook wel iets te hard.
2: Hij rijdt op het water.
6: Ja, vaart, sorry.
2: We zijn net aangemeerd op de Biezen, waar Edwin de Graaf, de eilandbeheerder, is. Wat betalen we nou om hier eventjes te liggen?
7: Per boot 4 euro.
2: Dat is een schappelijke prijs.
7: Ja, dat is een overdagprijs. Ja. Ja, ja. Vandaag is het vrij rustig hier. Het afgelopen weekend was heel druk. Echt bijzonder druk. En dit is een soort rusteiland, stilte-eiland. Dus iedereen komt hier echt voor zijn rust. Hè.
2: Als beheerder bent u altijd aan het werken op een plek waar iedereen juist altijd vakantie aan het vieren is. Is dat niet ook wel eens vervelend?
7: Dat is niet vervelend, maar wel eens raar inderdaad. Ja, want de mensen die zien je zo lopen, lekker gebruind. En dan zien ze je zo geld innen. En denken ze, leuk baantje. En dan vertel ik, want dan zijn ze een beetje jaloers. Zeg, nou, komt u een dagje mee helpen? Morgenochtend om 6 uur gaan we het toilet schoonmaken. En dan zie je ze meteen echt even 3 stappen achteruit doen.
2: En hier ligt dan boot Gerrit met daarnaast in het gras op een kleedje iemand die ook heel erg van de zon aan het genieten is, of niet?
8: Nou, niet alleen maar. We houden ook van elkaar. Dus we zeiden van, we pakken de boot en we gaan de boot nemen en we gaan het Wijderwold op. Gerrit is de vader van Monique. En wij hebben de boot gekregen. Of we hebben de boot enigszins gekregen in overleg met haar zussen. Toen heette de boot nog geen Gerrit. Maar omdat haar vader Gerrit heette, we hebben de boot omgeschold naar of omgedoopt naar Gerrit. Ik geniet wel van deze boot. Ik vind het een prachtboot. We hebben er veel werk aan gehad. En hij vaart enorm goed. Dan praat ik mensen na, want ik heb er geen verstand van. Maar sommige mensen die zeggen van, oké, dat is een boot. En die heeft een snit en die heeft een vaart en die heeft snelheid. En geweldig. Dat ook. Ik probeer een beetje na te praten.
2: Ik wens jullie een hele fijne vakantie nog.
8: Dank je wel.
1: Prachtig, die man. Ik leer een heleboel. Verslag van Ruben den Harder, die een zomerse werkdag had.
0: Ja, het was heerlijk op het water. Ik heb ook nog even gevaren gisteren.
1: Okay.
0: Oh, het is zo fijn. Ja, niks mooier dan met dit weer op het water te zijn. Ja.

0: Ain't That Just The Way. Lutricia McNeil, zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: En met het oog op morgen ging het over het overlijden van Kees Geel. En een mede-acteur uit Flikker Rotterdam, die was aan de lijn om daarover te praten.
0: Eerst muziek van The Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: 7:15 geweest. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: De Nederlandse acteur Kees Geel is gisteren op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series zoals Nieuwzeer, Samen en Flikker Rotterdam. Met het oog op morgen sprak met de acteur en de regisseur Martin Schwab, met wie Geel aan Flikker Rotterdam werkte. Schwab vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur.
2: Om van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik hoop dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: Een Nieuwsuur was Iran-kenner Peyman Jafari. Sinds vorige week voeren Iran en de VS weer aanvallen over en weer uit. Zo valt Iran schepen aan in de straat van Hormuz en als reactie bombardeert de VS militaire doelen in het land. Volgens Jafari wil Iran de controle over de belangrijke zeestraat houden.
3: Iran heeft natuurlijk de straat van Hormuz onder controle en dat willen ze onder controle behouden als afschrikkingsmiddel tegen de VS. Want Iran heeft niet natuurlijk de wapens die de Amerikanen in handen hebben. Afgelopen juni vorig jaar is er natuurlijk een oorlog tegen Iran geweest. Afgelopen februari opnieuw. En Iran denkt, de VS en Israël kunnen weer een oorlog tegen Iran beginnen. Regime change is nog steeds niet van tafel. Hoe kunnen we afschrikken door de Straat van Hormuz? Onze geopolitieke troefkaart.
0: Van de geopolitieke troefkaart, juist. Mm-hmm. Nou, ondanks de aanvallen zijn de twee landen nog steeds aan het onderhandelen. Beiden zien ze een echte oorlog niet zitten, maar Jafari vreest toch voor verdere escalatie.
3: De tussentijdse verkiezingen in Amerika komen aan. Voor Iran betekent het nog meer economische ellende. En als Amerika wil escaleren, is er maar één weg mogelijk. Hè? Eilanden van Iran innemen, grondtroepen sturen. Maar Iran zal natuurlijk hard terugslaan. En de VS moet nog meer grondtroepen sturen. En dan zitten we weer in een eeuwige oorlog die Trump wilde vermijden. Daarom willen ze toch doorpraten. Maar ik zie helaas dat deze escalatie richting wel in volgende oorlog gaat.
0: Nou, hopelijk gaat hij geen gelijk krijgen.
1: Nee. In de Rode Draad, daar was aandacht voor de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het moeilijk, het zijn hitteslachtoffers, zegt Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang in Utrecht. Daar krijgen ze veel babygierzwaluwen binnen.
4: Dan zitten die nestkasten vaak, tenminste die komen ook voor op het zuiden, en ook de dakpannen die zijn in het zuiden, en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toebrengen.
1: Nou, soms zijn mensen bang om de kuikens op te pakken, omdat ze denken dat hun geur ervoor zorgt dat de ouders het vogeltje dan verstoten. Maar volgens Steinhardt hoeven mensen daar niet bang voor te zijn.
4: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd. Die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: Nou, gewoon tuinhandschoenen. Dat is ook handig. Wij hadden laatst een vogel die zat vast in het net dat we over de kersenbomen hebben gespannen. Dus dat beestje zat helemaal vast. Dus het was heel sneu.
1: En toen?
0: Nou, mijn zoon heeft de tuinhandschoenen aangetrokken. En ik met een schaar een beetje het losknippen.
1: Oh.
0: Dus ja, dat net heeft nu ook geen functie meer.
1: Nee, hij zat er zodanig in dat knippen noodzakelijk was.
0: Ja, zeker. Okay. Ja, het was heel sneu. Het zat ook helemaal in die snavel.
1: Oh.
0: Ja, dus dat was even een kleine operatie.
1: Mooi.
0: Dus, en daarna natuurlijk losgelaten. Maar ik hoop dat het beestje het overleefd heeft.
1: Wachten het af. Maar over die geuren wist ik ook. Die is een belangrijke rest van mevrouw Steinhardt.
0: Absoluut.
1: De rubriek. Gisteren gemist.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere... dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentrak... voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
3: Ik wel.
4: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
1: Ook dit is Flevoland.
5: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
4: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En in het Zilverpark in Lelystad is begonnen met de bouw van het nieuwe skatepark.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon... waar hij een gouden kalf voor won.
12: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
11: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5... en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk... door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
13: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje... en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
11: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar... in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De ANWB verwacht een gemiddelde woensdagspits in de vakantie. Dus ja, niet zo heel druk. De eerste file is er al wel. A6 Jouren richting Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. Nu 8 minuten vertraging. Dat is alles. Het is zomer en dan zou je denken, we gaan lekker een fietstochtje maken. Helaas is een aantal fietspaden zo slecht onderhouden dat ze dicht zijn. Nou, straks een oproep van de Fietsersbond. Dat moet anders.
10: En in onze serie over buurtkastjes. Een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. Waar dat kastje staat, dat hoor je zo meteen.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
14: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zou zomaar kunnen dat je er nu aan toe bent. 7:08, woensdagochtend. Nou. Espresso van Sabrina Carpenter was dat.
1: Ook de gemeente moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Tour Fietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Ja, eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommigen zijn er zo slecht aan toe dat ze zelfs zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is, uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat in april die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeente toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
2: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En
3: fietsgeluk?
2: Ja, fietsgeluk.
3: Dat is een mooi woord.
2: Dat is onze missie. Dat mag iedereen, moet iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: Too shy om 7:15 is het. En dat betekent dat we naar het weer gaan.
1: Met Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Het is al 18 graden. Waar gaat het heen vandaag?
2: Ja, het gaat uiteindelijk naar zomerse waarde van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. Maar die maximumtemperaturen worden pas aan het eind van de dag gemeten. En voor die tijd is het gewoon prachtig weer ook. Met veel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de middag kunnen wel enkele stapelwolken ontstaan. Maar tot een bui gaat het vandaag zeker niet komen. En daarop is het eigenlijk volop zomerweer met een matige wind uit het noordoosten. En langs de grote meren kan de wind af en toe vlagerig uitpakken met windkracht 5.
1: Ah, die zorgt wel een beetje voor verfrissing, hè, die wind.
2: Inderdaad, die zorgt zeker voor verfrissing. Al moet ik er wel bij zeggen dat het Markermeer momenteel bijzonder warm is.
1: Oh.
2: Met 21 of 22 graden. Dus dat is toch ook wel een opvallend feitje.
1: Kun je zo inspringen.
2: Zo inspringen inderdaad.
1: Vanavond en vannacht, hoe is het dan?
2: Ja, vanavond een mix van zonnige perioden en wat wolkenvelden. Met name de Noordoostpolder is gevoelig voor wat meer wolkenvelden dan het zuiden van de provincie. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken hoor. Want bij een afnemende wind is het gewoon een prachtige zomeravond met nog lang aangename temperaturen van 20 tot 23 graden. En komende nacht is er dan wel wat meer bewolking aanwezig. Het blijft wel overwegend droog. En de minimumtemperatuur valt pas aan het eind van de nacht. En dat is zo'n 17 graden. En ik moet er ook bij vermelden dat de luchtvochtigheid in de loop van de avond en tijdens de nacht ook wat toe gaat nemen. Dus het kan behoorlijk plakkerig gaan aanvoelen vannacht.
1: Ja, dat is jammer. Donderdag, wat hebben we dan?
2: Ja, een vrij vergelijkbaar beeld. Opnieuw zomerse temperaturen van 25 tot lokaal 27 graden. Aan het weerbeeld gaat wel iets veranderen, want zo zonovergoten als vandaag wordt het morgen niet meer helaas. Wat meer bewolking, maar zo nu en dan wel wat ruimte voor de zon natuurlijk. En bij een matige wind uit het noordoosten wordt het dus opnieuw zomers warm. Ik denk dat er morgen ook een kleine kans op een enkele bui. En dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdag.
1: Want vrijdag, wat krijgen we dan?
2: Ja, vrijdag opnieuw een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Er wordt iets minder warme lucht aangevoerd en dat heeft te maken met de windrichting. Die draait van noordoost naar noordwest en er wordt dus wat minder warme lucht aangevoerd. Wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden en er kunnen ook enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Of die daadwerkelijk ook over onze provincie gaan trekken is nog eventjes afwachten. Maar de kans op een bui neemt wel behoorlijk toe. En het weekend ziet er dan een stuk minder warm uit met 20 of 21 graden. Meer bewolking, een enkele spat regen is niet geheel uitgesloten. Maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon.
0: Oh jee. Gaat Jolien een keer barbecue op vrijdag, dan gaat het regenen. Nou ja, goed. Ach, vrijdag.
2: Nou, er is een kleine buienkans.
0: Oh, heel
2: maar het wordt wel gewoon een dag om de regenradar in de gaten te houden.
1: Ja.
2: Maar het is wel allemaal een druppel op de gloeiende plaat, hoor. Want in Flevoland is het natuurlijk gort en gort droog.
1: Daarom. Floris Lefebvre, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Joe, hoi hoi.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastje waar je gratis spullen uit kunt halen, maar waar je van alles naar kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van Emmeloorder Michel Vreken.
0: Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk. In deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter al die buurtkastjes, die dus door heel Flevoland staan. Nou, verslaggever Gineke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
3: Hoi, Michel.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Ik ben Gineke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
4: Ja. Klopt, we hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
3: En dit is hem?
4: Dit is hem.
3: Best wel groot. Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
4: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout en dat is eigenlijk
3: vergaan
4: omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote...
3: Ja, flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje, zie ik inderdaad.
4: Donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist. Maar...
3: Ja, wel behoorlijk groot. Ja. En wat is de bedoeling ervan?
4: Mensen kunnen hier hun levensmiddelen doneren. Wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: Ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds...
3: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
4: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere halsreinigend doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
3: En waar gaat het dan naartoe?
4: De stichting Samen voor Elkaar samelen onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord en het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief en Nou ja, daar delen we ook wel producten mee.
3: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft. En,
3: En waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Nou, helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen, het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus
3: Voelde niet goed.
4: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar ja, die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
3: Nee.
4: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
3: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten? Om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé omgeving ook?
4: Ik werk zelf in een supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go. Dat soort concepten wat erg leuk is. Maar ja, om de mensen ook gewoon die de spullen al thuis hebben staan een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
3: En wat brengt het jou? Wat heb jij eraan om hiermee bezig te zijn?
4: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel een benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch al een wat grotere organisatie. En dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook wel gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
3: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als gemeenschap, als persoon?
4: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met één potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en ja, je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: Morgen de 8-jarige Annika Nandram uit Almere. Ze heeft een mini-biep voor kinderen.

0: Ray, where is my husband? En waar zijn de berichten van buiten deze provincie? Nou, die hebben we nu voor je.
1: Zeker, Frankrijk was dit WK misschien wel de favoriet voor de titel. Maar het verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
2: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Ja, wie dat wordt, dat weet je vanavond.
0: Zeker, 9 uur begint die wedstrijd weer.
1: Goed dat ik het weet.
0: Morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter en kunnen, let op, een snelheid van 185 kilometer per uur halen. Alsjeblieft zeg, nou, of je er zin in hebt.
1: Nee.
0: Nou, het was wel even slikken bij het oefenen hoor, voor die stuntmannen.
3: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
4: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
5: Als je dan landt, wat voel je dan?
6: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
5: Dat klinkt niet heel prettig.
6: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
5: Heb je er een beetje zin in?
6: Zeker, zeker heb ik er zin in.
0: Dat is redelijk prima. Dat zijn klappen hoor, die je moet opvangen. Dat is niet heel fijn voor je rug.
1: Nee, moet ik helemaal niet denken, joh.
0: Nou, jij hoeft gelukkig niet mee te doen.
1: Nee,
0: of ga je je vrijwillig aanmelden?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh, oké,
1: nee,
0: dan komen we met de camera langs namelijk.
1: Ik heb de waarschuwing goed begrepen, Jolien.
0: Volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit een katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging. Ja, dat is natuurlijk wel een echt

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja. Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan?

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn zelfs al afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
4: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatie fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellewaard bij Embeloord. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al om zich heen. Daar raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. En na jaren van voorbereiden is de bouw van het nieuwe skatepark in het Zilverpark in Lelystad begonnen. De oude is gesloopt. Er is bewust in de zomer begonnen met het werk, omdat de bouw anders voor een deel in de winter zou zijn. En dat zou voor vertraging kunnen zorgen, zegt de verantwoordelijk wethouder. De skatebaan moet in november klaar zijn. Meer nieuws op Web & App.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de brand in een café in Bangkok is opgelopen naar 32. Nog eens 2 mensen zijn aan hun verwondingen overleden. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Acteur Kees Geel is gisteren plotseling overleden. Hij kreeg een hartaanval. Geel speelde onder meer in Flikker Rotterdam en won een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Simon. Hij was 61 jaar.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomers warm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor, maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
7: Verkeersinformatieproblemen op de A6 tussen Bant en Emmeloord. Bij hectometerpaal 287,8 staat een vrachtwagen met een klapband. Het verkeer wordt er afgehaald bij Bant en ook bij de Munt kun je niet de A6 op. Het heeft een file tot gevolg. Ja, de Lelystad tussen Bant en Emmeloord. 21 minuten nu al. Dan ook problemen op de A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Vathorst. 21 minuten. En de N301, Barneveld richting Almere voor de aansluiting met de A28. 8 minuten vertraging. Flitser op de N50 bij Ens 262,9. En straks lekker de rand meer op, want ja, het is toch vakantie.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: lekker mee swingen met de Aretha Franklin Think.
1: De zomervakantie is natuurlijk ook op de randmeren losgebarsten. Flevolandse wateren zijn natuurlijk populair bij de mensen met een zeil of een motorboot.
0: Ja, voor roeiboot kan natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat doe je wat langer
0: alle
1: over.
0: Mogelijkheden. Ja, kun je des te langer genieten. Nou, onze verslaggever deed dat ook. Die ging de vakantiesfeer proeven op de Zegge en de Biezen. Twee eilandjes tussen Zeewolde en Harderwijk. Ja, waar vandaag, nou ja, zullen ze vandaag ook vast zijn, maar veel varende vakantiegangers waren. En die dachten, weet je wat, we gaan even aanmeren om heerlijk tot rust te komen.
2: Mevrouw Rateltje in uw glas, peukje in de hand. U leeft uw beste leven volgens mij.
3: Ik doe wel mijn best. Ja, nee, genieten.
2: En vakantie in Zeewolde, ja, dat zou niet iedereen doen, denk ik.
3: Nou, dat hoop ik niet, nee. Nee, dus te meer ruimte hebben wij.
2: U ligt hier ook met een beste boot, meneer.
4: Oh, ja, vindt u?
2: Ja, voor iemand die geen boot heeft, vind ik het een mooie boot. Maar er is altijd wat te wensen over natuurlijk, of niet?
4: Nee, de boot is hartstikke goed. Had alleen 7 jaar onderhoud moeten hebben. Het is een feestje om de haven in te rijden en de boot te starten. En dan ben je gelijk op vakantie. Ja. Dus dat is lekker.
2: En bij die grote boot ligt dan nog een kleiner motorbootje. Jongens, is het daar ook lekker?
5: Heerlijk. Het is heerlijk weer.
6: Dus, zeker.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
5: Ik wel.
6: Ik niet. Ik ben echt een knuis in varen.
2: Je vertrouwt je vriend wel achter het stuur?
6: Soms.
2: Niet altijd?
6: Nee. Soms rijdt hij ook wel iets te hard.
2: Hij rijdt op het water?
6: Ja, vaart, sorry.
2: We zijn net aangemeerd op de Biezen, waar Edwin de Graaf, de eilandbeheerder, is. Wat betalen we nou om hier eventjes te liggen?
7: Per boot 4 euro.
2: Dat is een schappelijke prijs.
7: Ja, dat is een overdagprijs, ja. Vandaag is het vrij rustig hier. Het afgelopen weekend was heel druk, echt bijzonder druk. En dit is een soort rusteiland, stilte-eiland. Dus iedereen komt hier echt voor zijn rust. Hè.
2: Als beheerder bent u altijd aan het werk op een plek waar iedereen juist altijd vakantie aan het vieren is. Is dat niet ook wel eens vervelend?
7: Dat is niet vervelend, maar wel eens raar inderdaad. Ja, want de mensen die zie je zo lopen, lekker gebruind. En dan zien ze zo geld innen. En denken ze, leuk baantje. En dan vertel ik, want dan zijn ze een beetje jaloers. Zeg, nou, komt u een dagje mee helpen? Morgenochtend om 6 uur gaan we het toilet schoonmaken. En dan zie je ze meteen echt even 3 stappen achteruit doen.
2: En hier ligt dan boot Gerrit met daarnaast in het gras op een kleedje iemand die ook heel erg van de zon aan het genieten is, of niet?
8: Nou, niet alleen maar. We houden ook van elkaar. Dus we zeiden van, we pakken de boot en we gaan de boot nemen en we gaan het Wijderwold op. Gerrit is de vader van Monique. En we hebben de boot gekregen. Of we hebben de boot enigszins gekregen in overleg met haar zussen. Toen heette de boot nog geen Gerrit. Maar omdat haar vader Gerrit heette, we hebben de boot omgeschold naar of omgedoopt naar Gerrit. Ik geniet wel van deze boot. Ik vind het een prachtboot. We hebben er veel werk aan gehad. En hij vaart enorm goed. Dan praat ik mensen na, want ik heb er geen verstand van. Maar sommige mensen die zeggen van, oké, dat is een boot. En die heeft een snit en die heeft een vaart en die heeft snelheid. En geweldig. Dat nou, oké, dan probeer ik een beetje na te praten.
2: Ik wens jullie een hele fijne vakantie nog.
8: Hey, dankjewel. Dankjewel.
0: En dat daar ging de verslaggever allemaal maar niet op in. Nee. Van, nou ja, het zal wel.
1: De verslaggever van dienst was Ruben dan Harder en die is lekker bijgebruind.
0: Ja, heerlijk. Oh, lekker op het water. Harry Styles is dit met American Girls om 20 minuten voor 8.

0: Be My Baby van Vanessa Paradis. Het is 13 minuten voor 8. Wat heb je gisteravond gemist op radio of televisie?
1: Gisteravond laat ging het met nog op morgen over het overlijden van acteur Kees Geel. Hij is maar 61 jaar geworden. Hij is overleden aan een hartstilstand. En Geel brak natuurlijk in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series zoals Nieuwzeer, Samen en Flikken Rotterdam. Met het oog op morgen sprak met de acteur en regisseur Martin Schwab, met wie Geel aan Flikken Rotterdam werkte. Schwab vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur.
2: Om van niets iets maken. Heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje, of dat hè, of dat ja, of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik hoop dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: In Nieuwsuur was Iran-kenner Peyman Jafari. Sinds vorige week voeren Iran en de VS weer aanvallen over en weer uit. Zo valt Iran schepen aan in de straat van Hormuz. En als reactie bombardeert de VS militaire doelen in het land. Volgens Jafari wil Iran de controle over de belangrijke zeestraat houden.
3: Iran heeft natuurlijk de straat van Hormuz onder controle. En dat willen ze onder controle behouden. Als afschrikkingsmiddel tegen de VS. Want Iran heeft niet natuurlijk de wapens die de Amerikanen in handen hebben. Afgelopen juni vorig jaar is er natuurlijk een oorlog tegen Iran geweest. Afgelopen februari opnieuw. En Iran denkt, de VS en Israël kunnen weer een oorlog tegen Iran beginnen. Regime change is nog steeds niet van tafel. Hoe kunnen we afschrikken door de straat van Hormuz? Onze geopolitiek, troefkaart.
0: Een troefkaart. Ondanks de aanvallen zijn de twee landen nog wel steeds met elkaar aan het onderhandelen. Beiden zien ze een echte oorlog niet zitten. Maar ja, Jafari die vreest toch wel voor een verdere escalatie.
3: De tussentijdse verkiezingen in Amerika komen aan. Voor Iran betekent het nog meer economische ellende. En als Amerika wil escaleren, is er maar één weg mogelijk. Hè? Eilanden van Iran innemen, grondtroepen sturen. Maar Iran zal natuurlijk hard terugslaan. En de VS moet nog meer grondtroepen sturen. En dan zitten we weer in een eeuwige oorlog die Trump wilde vermijden. Daarom willen ze toch doorpraten. Maar ik zie helaas dat deze escalatie richting wel een volgende oorlog gaat.
1: Dan het programma De Rode Draad. Daarin was aandacht voor de gierzwaluw. Het vogeltje heeft het moeilijk, want ze zijn hitteslachtoffers, zegt Kerstien Steinaert van de Vogelopvang Utrecht. Daar krijgen ze veel kuikens binnen.
4: Dan zitten die nestkasten vaak, tenminste die komen ook voor op het zuiden, en ook de dakpannen die zijn in het zuiden, en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toebrengen.
0: Ja, of de kat zit klaar. Dat kan ook natuurlijk. Dat is wel sneu.
1: Had er nog niet eens aan gedacht. Ja. De kat, ja. Maar goed, soms zijn mensen bang om de beestjes op te pakken, omdat ze denken dat hun geur ervoor zorgt dat de ouders dan hun kuikens gaan verstoten. Maar volgens Steinaert hoeven mensen daar niet bang voor te zijn.
4: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd. Die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het vierenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het vierenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Ja, gewoon tuinhandschoenen. Kun je dat handdoekje laten liggen?
1: Die heb ik al.
0: Oh, die heb je. Nee, maar voor die vogels.
1: Ja, nee.

0: Flevoland trekt de wildernis in. Vandaag gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live vanmiddag van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
3: Ik wel.
4: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
1: Ook dit is Flevoland.
5: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
4: Ja, prachtig. Rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
1: En dit is ook Flevoland.
6: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En een pick-up truck is vannacht uitgebrand bij de Wellerwaard bij Emmeloord.
3: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Problemen op de A6 Joure richting Lelystad tussen Band en knooppunt Emmeloord. Daar nu ruim een kwartier vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. Het bergingsbedrijf dat verwacht dat het nog tot 9:30 duurt eer de problemen daar zijn opgelost.
2: Klapband, hè, die vrachtauto?
7: Ja, de klapband. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog een langere file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Vathorst. Bijna een half uur vertraging daar is de rechter rijstrook afgesloten. Dat zijn de langste files van dit moment. Nou, ook 10 minuten, die neem ik nog even mee. En 305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27. 10 minuten. En de rest, dat valt allemaal mee op deze woensdag. Zometeen, nou, dan gaan we maar fietsen, denk je dan, als het dan met de auto niet opschiet. Maar in Flevoland zijn veel fietspaden of slecht onderhouden of zelfs afgesloten. Nou, de Fietsersbond wil actie en komt met een petitie.
2: Ja, rondje Schokland, hè, dat zit er even nog niet in.
7: Jammer, hè?
2: Ja, dat is echt heel jammer, ja. We hebben natuurlijk ook onze zomerserie Buurtkastjes. En vandaag een kastje waar je spullen kunt brengen in plaats van halen. En waar dat kastje staat, dat hoor je zo.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: van Douwe Bob, 8 minuten over 8 is het. Goedemorgen, Flevoland is wakker. Fijn dat je erbij bent.
1: Ook de gemeentes moeten meebetalen aan het opknappen van de fietspaden. Dat vinden de Fietsersbond en de Nederlandse Toerfietsunie. Hun wens staat in een petitie.
0: Eerder werd bekend dat er 40 miljoen euro nodig is voor het onderhoud van de fietspaden in Flevoland. Sommige zijn er zo slecht aan toe dat ze zijn afgesloten. Maar Zeewolde trekt wel de beurs, weet Lianne Snel van de Fietsersbond.
2: Ja, je ziet inderdaad bijvoorbeeld gemeente Zeewolde, die trekt nu incidenteel 100.000 euro uit om een aantal gesloten fietspaden tijdelijk weer toegankelijk te maken. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat gemeente Zeewolde dat doet, maar dat is incidenteel. En wat wij inderdaad aangeven is, uiteindelijk moet er een structurele oplossing komen. En dat kan zijn geld, maar het belangrijkste is dat er in ieder geval duidelijkheid is over wat die structurele oplossing gaat zijn.
3: De petitie is net gestart, maar tot wanneer loopt die en wat gaat er dan mee gebeuren?
2: We hebben nog geen datum geprikt wat de einddatum is van de petitie. Maar we willen hem ergens in het najaar overhandigen aan provincie. We zouden het zelf wel mooi vinden om daar natuurlijk eromheen iets te organiseren. Waarin provincie, gemeentes en die organisaties ook aangeven wat ze er vervolgens mee gaan doen. Want dat is wel belangrijk voor de ondertekenaars ook. We zorgen ervoor dat fietsers en sportieve fietsers met deze petitie een stem krijgen. En willen we ervoor zorgen dat hun belangen gehoord worden. En dat er een noodzakelijke reactie op moet komen.
3: Kortom, als ik jullie zo begrijp, er zijn in Flevoland gewoon te veel fietspaden gesloten.
2: Ja, zeker. Ja. Flevoland is voor mij een hartstikke mooie provincie om te fietsen. En hartstikke veel natuurgebieden. Dat zag je dat in april dat die Keilenweg bij Schokland in de Noordoostpolder werd afgesloten. Ja, daardoor kan je gewoon je rondje Schokland niet meer fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde, want het is hartstikke mooi natuurgebied. Ja.
3: Dat is een van de voorbeelden van fietspaden die in Flevoland dus zijn afgesloten. Maar wat is nou de hoop dat de provincie en gemeente toch ook met geld over de brug komen om de natuurorganisaties te helpen?
2: Nou, onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
3: Ja, want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
2: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold zijn genoeg natuurgebieden. Vandaar dat er ook zoveel natuurbeherende organisaties zijn natuurlijk die al dat allemaal in hun beheer hebben. En dat zijn, ja, vind ik persoonlijk in ieder geval wel toch de mooiste stukjes om te fietsen natuurlijk in natuurgebied. Dus dat levert gewoon heel veel fietsgeluk op en dat moet je gewoon willen behouden, denk ik. En
3: fietsgeluk?
2: Ja, fietsgeluk.
3: Dat is een mooi woord.
2: Dat is als een missie. Dat mag iedereen, moet iedereen mogen ervaren, denk ik, in Nederland, toch? Dat je, Flevoland is ook een provincie die vanuit verschillende provincies toegankelijk en bereikbaar is. Dus ik denk dat Flevoland juist trots zou moeten zijn op wat ze kunnen bieden voor de fietsers. En in dit geval dus de recreatieve fietser. Want ik denk dat daar inderdaad heel veel fietsgeluk uit voorkomt.

0: Dark Before the Dawn van Sommieu. Kwart over acht is het. Tijd voor het weerbericht.
1: Met Floris Lefebvre. Floris, het is al 20 graden.
2: Het is al 20 graden inderdaad. Nou. Dat is een hoge temperatuur. En we hadden ook best wel een warme nacht achter de rug. Met minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. En de zon schijnt momenteel volop in de provincie. En met veel zonneschijn en een blauwe lucht warmt het ook behoorlijk snel op. 20 graden is inderdaad momenteel de temperatuur, maar rond het middaguur is het al 23 of 24 graden. En aan het eind van de middag hebben we zelfs bijna tropische temperaturen van 28 of 29 graden in de provincie. En daarbij schijnt de zon volop en komen enkele stapelwolken voor.
1: Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we komende nacht een beetje fatsoenlijk slapen?
2: Ja, het wordt wel wat vochtiger hoor.
1: Oh,
2: want de bewolking neemt wel toe. We krijgen wel een vrij zonnige avond en het is nog vrij warm. Met halverwege de avond een graadje of 23. Ja. Daarbij staat er een verkoelende bries uit het noorden tot noordoosten. Maar als de wind eenmaal gaat afnemen tijdens de nacht, ja, dan wordt het ook wat vochtiger. Komt er ook meer bewolking voor en ja, kan het toch best wel behoorlijk broeierig en plakkerig blijven in de grote steden in ieder geval.
1: Ja.
2: Dus ik vraag me nog maar een beetje af of het lekker slapen wordt komende nacht.
1: Donderdag, wat gaan we dan doen?
2: Ja, een vrij vergelijkbare dag. Al zien we wel wat meer bewolking in het weerbeeld terug. Maar tussen de bewolking door schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog en opnieuw hebben we zeer aangename temperaturen van 25 tot 27 graden. Misschien een fractie minder warm dan vandaag, maar uiteraard weer zomerse temperaturen en een vrij vriendelijk weerbeeld daarbij. Iets minder wind misschien dan vandaag met hooguit een matige bries uit het noorden tot noordoosten. En het blijft dus overwegend droog. Maar vrijdag en zaterdag, dat zijn twee dagen waarin er enkele regen- of onweersbuien kunnen vallen. Maar ik denk dat de meeste buien voor het oosten van Nederland bestemd zijn en dat het in Flevoland gewoon overwegend droog blijft. Wel verandert er significant wat aan de temperatuur, want die levert in. In het weekend is het overdag nog maar een graad of 21.
1: Oh.
2: Klinkt misschien vrij koel, maar dat is allemaal gebruikelijk voor deze fase van het jaar.
1: Ja, nee, we zijn natuurlijk ontzettend verwend. Maar dan kunnen we even bijkomen van de hitte.
2: Inderdaad, dat lijkt me ook een goed idee. Want het vooruitzicht naar later volgende week laat toch weer een warme vooruitzicht zien.
0: Oh jee.
2: Met oplopende temperaturen. Dus we krijgen wel een koelere periode vanaf het weekend en aan het begin van volgende week. Maar eind volgende week kan het zomaar weer eens warmer worden.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik hoop dat het meevalt gezien de Nijmeegse Vierdaagse. Maar
1: flesjes drinken mee.
2: Ik denk dat het meevalt. Maar het zijn wel inderdaad vrij interessante weerkaart voor de lange termijn.
0: Oh ja, jij vindt dat interessant natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Goed. Hey, dankjewel.
2: Hoi. Graag gedaan, fijne dag.
0: Ja, hetzelfde, hoi.
1: Vandaag in de zomerserie over buurtkastjes. Geen kastjes waar je gratis spullen kunt halen, maar waar je van alles kunt brengen. Het gaat om een donatiekastje van Emmeloorder Michel Vreken.
0: Ja, in deze zomerserie hoor je de verhalen van de mensen achter die buurtkastjes, die door heel Flevoland staan. Nou, verslaggever Ginneke Smit die ging langs bij Michel Vreken in Emmeloord.
3: Hoi, Michel.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Ik ben Ginneke. Jij hebt hier een buurtkastje, heb ik begrepen.
4: Ja, klopt. We hebben nu 3 jaar voor het huis wij noemen het zelf een donatiekastje staan.
3: En dit is hem?
4: Dit is hem.
3: Best wel groot.
4: Ja.
3: Ik denk dat dit officieel een beetje voor tuinspullen is of zo.
4: Ja, normaal voor tuinkussens inderdaad. Deze hebben we gesponsord gekregen vrij recent. Omdat ons andere kastje was van hout. En dat is eigenlijk
3: vergaan,
4: omdat het natuurlijk in weer en wind staat. Dus we hebben gelijk maar een mooie grote.
3: Ja, flink grote kast. En het is bij jullie een donatiekistje, zie ik inderdaad.
4: Donatiekistje noemen we het. Ja, het is eigenlijk meer een kist. Maar
3: ja, wel behoorlijk groot.
4: Ja.
3: En wat is de bedoeling ervan?
4: Mensen kunnen hier levensmiddelen doneren. Wasmiddelen, verzorgingsproducten. Nou, uiteraard wel met een goede houdbaarheidsdatum nog.
3: Ja, dat is belangrijk.
4: Ja, ja, want we geven het ook weer door. Dus dat is wel belangrijk dat we met iets goeds.
3: Er staat wat in. Wat staat er nu in?
4: Dit is een donatie die eigenlijk net gebracht is. Dus onder andere halsreiniger, doekjes, toosjes. Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Koekjes, slagroom. Dus dit is een heel divers doosje, shampoo.
3: En waar gaat het dan naartoe?
4: De stichting Samen voor Elkaar samelen onder andere voorin. Het Leger des Hels hier in Emmeloord en het buurtkastje in Tollebeek. Die heeft een soortgelijk initiatief en daar delen we ook wel producten mee.
3: En dat is dan een buurtkastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Ja, geven en eruit kunnen halen. Dus dan af en toe sturen een berichtje van waar zij dan weer belang bij heeft. En,
3: En waarom is dit niet ook een kastje waar mensen wat uit kunnen halen?
4: Nou, helaas, zo zijn we 3 jaar geleden begonnen. Dan vooraan bij de straat eigenlijk. En ja, dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Alleen, het negatieve was dat die ook gewoon leeg werd gehaald. Dus niet één dingetje eruit werd gehaald, maar gewoon compleet leeg. En dat meerdere keren in een week. Dus
3: Voelde niet goed.
4: Toen ging de lol eraf. We noemen het donatiekastje met een glimlach. Maar ja, die glimlach was er op een gegeven moment niet meer.
3: Nee.
4: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen. Totdat iemand met het idee kwam van waarom ga je niet alleen inzamelen? En ga je op die manier toch verder?
3: Wat is jouw motivatie om zoiets op te zetten? Om aan zoiets te beginnen? Toch gewoon in je privé omgeving ook?
4: Ik werk zelf in de supermarkt. Daar wordt gewoon heel veel weggegooid. Je hebt natuurlijk een too good to go, dat soort concepten, wat erg leuk is. Maar ja, om de mensen ook gewoon die de spullen al thuis hebben staan een plekje te kunnen geven wat gewoon laagdrempelig is. Zijn we hier eigenlijk mee begonnen. En toen werd het steeds groter.
3: En wat brengt het jou? Wat heb jij eraan om hiermee bezig te zijn?
4: Natuurlijk een positief gevoel dat je iets kunt doen. Eigenlijk hier ook wel gewoon in de buurt. Dus het is wel benaderbare doelen. Dus een voedselbank is vaak toch al een wat grotere organisatie. Dit zijn net eventjes de organisaties die daar net wat onder zitten. En die ook wel gewoon veel belang bij dit soort dingen hebben. Dus.
3: Ja, en jij vindt het belangrijk om daar iets ook voor te doen als gemeenschap, als persoon?
4: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. En dat het gewoon een laagdrempelig iets is. Of je nou met een potje appelmoes hier komt of een doosje, het maakt niet uit. Alles is welkom en je draagt op die manier toch een steentje bij.
1: Ja, morgen hebben we weer een in deze serie. De 8-jarige Annika Nandram uit Almere. En die heeft een mini-wiep voor kinderen.
0: Zometeen berichten van buiten deze provincie. Ja, misschien denk je van, dat is toch een beetje prehistorie.
1: Wat?
0: Papieren wegenkaarten. Nou, er zijn nog genoeg mensen die ze hebben, hoor.

0: Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bij volk was, dan hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
1: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner, maar de politie zegt dat dat nog wordt onderzocht.
2: Ja, je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan toch echt nog met een papieren wegenkaart op vakantie. Heb jij die nog in de auto, Leo?
1: Ja, ze liggen er nog in, maar ik pak er nooit naar.
2: Oh, dus ze kunnen wel weg.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar hoe oud zijn ze?
1: Ja, zelfs
2: tot 1982 of zo?
1: Nee, ik denk 1993.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar waarom heb je ze dan nog steeds in de auto liggen?
1: Ja, en
2: een soort nostalgie.
1: Ja, en dan koop ik een nieuwe auto en dan zetten ze toch weer over.
2: Echt?
1: Ja, gek is
2: serieus?
1: Dat.
2: Serieus?
1: Ja,
2: Oké.
1: Ja. Nee, voor de zekerheid. Vooral als Trump GPS uitzet.
2: Ik heb ze echt al een tijdje uit mijn auto gegooid. Maar deze vrouw, die heeft er toch flink wat in handen in de AWB-winkel in Den Haag.
3: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland open.
1: Okay.
3: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
4: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
5: Alsjeblieft, een kaart.
6: Hartstikke mooi.
5: Volgens je vader is dit heel handig.
6: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
2: Nou ja, precies. Heel onhandig zo'n ding. In de AWB-winkel liggen kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen. En die hebben elk jaar toch een oplage van 2 miljoen.
1: Mm.
2: Ja.
1: En vouw hem ook wel weer netjes terug, hè. Maar goed, dat heb je geleerd bij de verkiezingen. Openvouwen en dichtvouwen.
2: Gaan we nog even naar de Zwarte Cross?
1: Ja, daar is een spectaculaire ding aan de hand. Want dat begint morgen. Maar dan vliegen 2 stuntmannen over de grote megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen dan aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. En de stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter. En de snelheid, hou je vast, 185 kilometer per uur.
2: Zo.
1: Ja, was even slikken bij het oefenen.
7: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
8: Ja, weet je, wij dachten van, het wordt wel eens tijd voor een mega stunt.
9: Als je dan landt, wat voel je dan?
6: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
9: Dat klinkt niet heel prettig.
6: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
9: Heb je er een beetje zin in?
6: Zeker heb ik er zin in.
1: Ja, en heeft ook zin in misschien wel een record in dat grote boek. Je kent het wel, dus daar gaan ze ook voor.
2: Nou, kijk eens aan. Poeh, ik hoop daarna maar even goed de rug gaat checken. Want dat is een flinke klap natuurlijk. We gaan nog even naar voetbal, want Spanje staat in de finale van het WK. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. En de tweede goal, die viel na een uurtje.
10: Este es Pedro Porro. Cerca de él estaba Lamin, pero muy marcado. Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro.
2: Heerlijk. Oh, ik hou hier zo van. Ja, die naam leent zich er natuurlijk ook wel voor, hè? Pedro Porro. Heerlijk.
1: Ja, dat wil wel.
2: Die finale gaat tegen Engeland of Argentinië, want die wedstrijd staat voor vanavond op het programma.
11: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in 1 superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders. door dementie.

0: heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe
5: geeft ruimte.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Met het regionieuws.
7: De Fietsersbond en de Nederlandse Toerfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. Veel fietspaden en bruggen zijn in slechte staat. Meerdere routes zijn zelfs afgesloten. De organisaties vragen de provincie om met gemeenten en beheerders afspraken te maken over onderhoud, geld en verantwoordelijkheid. Dit is Lianne Snel van de Fietsersbond.
8: Onze hoop is vooral dat er in de toekomst niet meer paden verdwijnen. En dat die natuurgebieden, die recreatieve fietspaden in natuurgebieden, dat die behouden blijven. En wij willen hier wel een streep trekken van nu moet er wel echt iets gebeuren om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet meer fietspaden verdwijnen.
7: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er misschien nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad door de polder om historische panden, objecten en andere erfgoedelementen te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en ook beter zichtbaar maken. Een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van recreatieplas Wellerwaard bij Emmeloord. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al om zich heen. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Na de cafébrand in Bangkok zijn nog eens 2 mensen aan hun verwondingen overleden. Het dodental staat nu op 32. Bij de brand zondagavond laat konden veel mensen niet wegkomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomerswarm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor. Maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
11: En dan de verkeersinformatie. De ANWB meldt files op de A6, Jouren richting Emmeloord, tussen Lemmer en Band. Nog maar 5 minuten, maar er is ook een omleidingsadvies. Verkeer richting Amsterdam, rij liever via Zwolle, via de A32 en de A28, als je dit nog op tijd hoort. En die klapband van die vrachtwagen, want dat is het, die was precies bij de wegwerkzaamheden waar het smaller wordt. Je kunt er ook niet meer op, ze hebben het afgesloten bij Band en bij de Munt. Dus dat is allemaal gedoe op de A6. Dan nog files op de A7, of eentje nog, A27 Almere-Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 6 minuten. Flitsers op de A27. Hilversum richting Almere bij 108,4. De N50 bij Ens 263,4. Dat is alles. En zometeen, vakantie of niet, is er gewoon Wouter de Vries met Wouter op woensdag.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: is voor Fierce. Everybody wants to rule the world. Nou ja, sommige mensen wat meer dan anderen. 9:20 is het.
1: Ja, dat de koning 27 april volgend jaar naar Lelystad komt. Allebei 60 jaar, dat weten we.
0: Ja, maar de vraag is, kan Lelystad daar publicitair gezien een beetje van profiteren? Nou, gelukkig hebben we daarom marketingdeskundige Wouter de Vries hier in de studio. Wouter, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De koning was natuurlijk met Koningsdag dit jaar in Dokkum.
2: Ja.
0: En daar zei de burgemeester, we konden het eigenlijk vanaf het moment dat het bekend was, konden we het al merken in de stad. Toen werd het al drukker.
2: Ja.
0: Ja, wat denk je van Lelystad? Gaat het ook zo?
2: Nou, ik vind dat een boute uitspraak van die burgemeester, hoor. Dat het daardoor komt. Weer speelt ook een rolletje. Nou, laten we gewoon maar eens kijken. Lelystad gaat 3 miljoen uitgeven. En dan zeggen ze dat dat maar 3 miljoen is. Ik heb eens even gecheckt. Alleen Rotterdam is duurder geweest. Die hebben in 2023 4 miljoen uitgegeven. Emma gaf 2 miljoen uit. En Doetinchem en Dokkum 3 miljoen. Dus nou, is het veel? En waar gaat dat dan naartoe? Nou, dan zie je beveiliging. Nou, beveiliging wordt steeds duurder, dus dat die kosten stijgen is ook logisch. Logistiek, hekken, dranghekken. Nou, denk ik niet dat Lelystad echt heel veel dranghekken nodig heeft.
1: Nee, maar ze willen het wel hebben,
2: ja,
1: op bepaalde
2: podia en zo. En dan ook nog schoonmaken en organisatie. Nou, 3 miljoen. Ja, en wie betaalt dat dan? Dat is gemeente Lelystad, de provincie.
0: Nou, en misschien, wij met elkaar,
2: ja,
0: eigenlijk.
2: En misschien een sponsor. Nou.
0: Maar nou zeg jij, ik denk dat Lelystad niet zoveel dranghekken nodig gaat hebben. Hoezo?
2: Nou, ik verwacht niet een echte grote toestroom naar Lelystad toe.
0: Waarom niet?
2: Nou, dat verwacht ik niet. Rotterdam is de allergrootste geweest. Daar kwamen 200.000 man. En Rotterdam is ook, als je dat googelt, de enige stad waar Koningsdag, ik wil nog altijd Koninginnedag zeggen, maar Koningsdag winstgevend geworden is. Dat,
1: winstgevend? Hoe kan dat winstgevend zijn?
2: Ja, nou ja, als er heel veel externen naar een stad toe komen en die gaan hotels boeken en op terrassen zitten en eten.
0: Eten, drinken, noem maar op. Ja.
2: Emmen en Dokkum. Emmen praat erover dat er geen cijfers bekend zijn. Wel urenlange aandacht. Nou, wat is er van Emmen bij jullie blijven hangen, als ik vragen mag?
0: Oh, niks eigenlijk, sorry.
2: Nou, heel weinig dus, maar wel urenlange aandacht. En Dokkum zei dat het nog niet bekend is. Nou, dan zeg ik als econoom, dan is het niet winstgevend geweest.
0: Oké.
2: Okay. Is dan de conclusie dat je het niet moet doen? Nou, als econoom kijk je naar de directe financiën en dan is het twijfelachtig. Maar als mens kun je ook kijken naar De maatschappelijke impact op Lelystad van een Koningsdag.
0: Ja.
2: Nou, en dan zie je toch wel, en dat zie je ook in alle geluiden, in Doetinchem, in Emmen, in Dokkum, dat er een soort trots en saamhorigheidsgevoel in zo'n stad leeft.
1: Door dat evenement.
2: Door dat evenement.
0: Nou, dat kan Lelystad misschien wel gebruiken. Want jij zegt, ik verwacht niet dat het heel erg druk gaat worden. Ja. Maar wat kan Lelystad dan doen om ervoor te zorgen dat het wel enorm druk gaat worden?
2: Nou, niks. Gewoon maar wachten. En kijk, publicitair is het nu bekend. Daar hoef je verder helemaal geen extra aandacht aan te besteden.
0: Geen spotjes, geen niks.
2: Nee, ik denk ook niet dat er iets komt in de zin van dat het zo spectaculair is dat we zeggen, met z'n allen de A6 op. Moet je bij band trouwens nu opletten.
1: Nee, ja, dat doen we even niet.
2: Dus, maar die trots en saamhorigheidsgevoel vind ik als econoom best wel de moeite waard om daar 3 miljoen in te pompen. En ik vind het ook altijd nog wel grappig. Ik ben zelf niet zo koningsgezind, maar ik vind het wel altijd mooi om te zien hoe trots en hoe blij mensen zijn als ze Maxima of de koning een hand mogen geven.
1: Maar Wouter, mag je zeggen van nou 3 miljoen euro, als we dat aan Ster zendtijd hadden moeten kopen, 3,5 uur is ongeveer die uitzending, daar komt het wel uit.
2: Ja hoor. Zeker als je dus naar de opbrengstenkant gaat kijken. Dus naar de echte opbrengsten, zoals Rotterdam kan aantonen.
1: Ja, dat
2: in Rotterdam kan aantonen dat er die dag gewoon 8 miljoen meer in ontvangen is dan anders.
0: Ja. En wij zaten hier op de redactie natuurlijk al een beetje te grappen hierover. We zeiden van ja, die prinsessen die worden natuurlijk met de bus afgezet bij Batavia Stad. Die gaan lekker shoppen.
1: Dat heb je nou al zo vaak gezegd.
2: Ja, ik
1: denk dat een deel van die 3 miljoen maar eens van Batavia Stad moet komen.
2: Ja,
0: maar ik had het nog niet tegen Wouter gezegd, maar ik kan me dat zomaar voorstellen.
2: Ja, ja, ja, ik ook. Dat, ja. Nou ja, en dat wordt natuurlijk wel leuk. Hè. Door die prinsessen erbij te halen, spreek je ook weer een totaal andere doelgroep aan.
0: Zeker.
2: Ik heb hier twee kleinzonen van 14 en 12.
1: Die kennen ze wel.
2: Die zijn meer geïnteresseerd in die prinsessen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is logisch. Ja.
2: Ja, okay. Ja, dus,
1: zeg even wat anders. De havendagen in Zeewolde, daar is het altijd afgeladen vol. Ja. Hoe verklaar jij het succes van, ik bedoel, het zijn oude boten in de haven en daar gaan ze naar kijken. Ja. Dat is het.
2: Nou, ik denk door de organisator. Hè. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk dat een man is met tot in zijn haarvaten kennis van Zeewolde. Lokale beroemdheid. Een local hero noemen wij de marketing. Hè. Als local heroes wat gaan organiseren, dan is succes bijna verzekerd. En ze zijn vaak ook alleen maar succesvol in hun lokale gebied.
1: Ja.
2: Nou, en als ik dan bijvoorbeeld lees, hè, dat Zeewolde, de haven van Zeewolde, wie kent die? Hè,
1: bij wijze van die ligt achter het gemeentehuis, dat weet ik dan.
2: Daar komen 15.000 bezoekers naartoe. Ik vind het een daverend succes. Hè, dat,
1: over het hele jaar?
2: Nee, nou die
1: havendagen. Ja, ja, dat is hartstikke druk.
2: Ja, ik denk dat er over het hele jaar trouwens ook maar 15.000 naar Zeewolde komen.
0: Dus, ik denk dat dat een goede schatting is. Ja.
2: En dat komt door Shantikoren en Paling. Geweldig.
0: Dat is toch fantastisch? Ja. Geef het vol brood en spelen. Ja, nou.
1: Meer heeft de mens niet nodig.
2: Ja, ik vind dit echt een topper. En als we aan het eind van het jaar ook nog eens een Flevolander van het jaar moeten kiezen. Dan zou ik deze
0: nomineren.
2: Met stip op de tiplijst willen zetten.
0: Oké. Zeg, we gaan ook nog even naar de A6. De grote olifanten natuurlijk. Ja. 5 stuks. Nou ja, iedereen kent ze wel die daar langs rijdt. Er zijn nu ook miniatuurtjes van. Ja. Dat is een groot succes. Heb jij een eentje aangeschaft?
2: Nee, nog niet. En ik vind het wel prachtig. Hè. Maar om dit te maken lijkt me ook helemaal niet zo moeilijk. Je gooit een bonk klei neer.
1: Nee.
2: De huppetee.
1: Een goede mal. Maar er zijn er 500 van gemaakt. Ja. Al 400 verkocht op één avond aan belangstellende.
2: Ja.
1: Is dat een groot succes? De Destiny heeft als nieuwe logo.
2: Ik weet niet wat die kunstenaar naast heeft, maar ik denk dat die hartstikke blij is. En nooit verwacht dat die zo snel 400 olifantjes zou maken. Het zijn leuke dingen. Ik woon vlak bij de olifanten.
1: Ja.
2: Ik draai er altijd de snelweg op. En de A6 of de A27.
1: Tuurlijk.
2: Ja, beren symbolisch voor de stad. Waarom ze er eigenlijk staan, ik heb geen flauw idee. Hè, want wij hebben niks in met olifanten. Je zou ze, als je gewoon zomaar zou moeten gokken, zou je eerder denken dat ze bij Emmen staan. Er is ook verder geen olifant bij ons te herkennen. Nee. Dus als ik ooit ook nog eens uitgelegd krijg waarom ze er staan, dan vind ik het leuk. Maar.
1: Ja, maar kan het een symbool voor Almere zijn? Of zeg je nou, geef mij maar Ali?
2: Wie?
1: Ali.
2: Die ken ik helemaal niet. Dus nou. Wie is Ali?
1: Die staat op de trap bij de bioscoop. Staat met grote letters Ali. En dat is dat aapje van...
2: Daar loop ik zo naar. Jongens, kennen jullie Ali? In de bioscoop?
0: Nee, ook niet. Dat is dus ook niet goed gegaan.
2: Dan kies ik voor dit.
0: Oké. Nou.
2: Ja.
0: Dan,
1: mooi zo.
0: Ja. Wie weet, staat hij uiteindelijk nog bij je in huis.
2: Dus gewoon maar met z'n allen naar Lelystad toe op Koningsdag.
1: Gaan we doen, Wouter.
0: Maar ga jij er wel heen?
2: Nee, maar ik zei al, ik ben zelf niet zo Koningsdag. Ik ben trouwens wel, dat is misschien nog een leuke anekdote.
0: Ja.
2: In 1980 liep ik in Amsterdam rond.
1: Ja.
2: En dat was de legendarische Koningsdag, dat Beatrix en Klaus het in hun hoofd haalde om spontaan naar Amsterdam toe te komen.
0: Ja.
2: En die zijn toen in een rondvaartboot zijn ze de Jordaan ingegaan.
1: Ja.
2: En ik ben een van degenen. Ik heb Willem-Alexander aan de kade geholpen door hem een hand te geven. Ja.
1: Wat leuk.
2: En er zijn ook beelden bekend dat een bezoeker toen spontaan koningin Beatrix een zoen gaven.
1: Ja.
2: En dat ging de wereld over.
1: Was jij dat ook?
2: Nee, dat was ik. Ik heb wel, wat dat betreft, heb ik iets meer manieren thuis geleerd. Weet je wat de koningin afblijft. Ja,
0: zo zit het. Geweldig. Ja. Zeg Wouter, dankjewel.
2: Ja, dank
1: je. Tot over 2 weken. Ja.

0: London Beat, I've been thinking about you. We gaan nog naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, gisteravond in het Oog op Morgen was een collega van de overleden Nederlandse acteur Kees Schil te gast. Kees is 61 geworden en is overleden plotseling aan een hartstilstand. En die collega, dat was Martin Swaap. Die werkte samen bij Flikken Rotterdam. Swaap vond Geel een sterke, markante, maar ook een eigenwijze acteur.
2: Gewoon van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
1: Geel was tevreden met zijn carrière, zei Swaap.
2: Ik hoop dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welke plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
0: De gierzwaluw heeft het heel moeilijk, hoorden we in De Rode Draad. Het zijn hitteslachtoffers, vertelde Kerstin Steinhardt van de vogelopvang in Utrecht. Ze krijgen daar veel kuikens binnen.
3: Dan zitten die nestkasten vaak, nou, tenminste die komen ook voor op het zuiden, en ook de dakpannen die zijn in het zuiden, en daar nestelen ze in. En die worden zo heet dat ze er niet meer tegen kunnen. En dan, ze zijn klein, ze zijn kwetsbaar, ze zijn compleet afhankelijk van hun ouders voor voer. En dan worden ze zo heet. En dan is het kiezen van, goh, wat ga ik doen? Ga ik hier levend verbranden? Of spring ik eruit? Maar springen ze eruit, dan kunnen ze nog niet eens vliegen. Dus dan komen ze, als het goed gaat, misschien levend op de grond. Nou, en dan hoop je dat mensen de gierzwaluw naar ons toe brengen.
0: Ja, en dat ze de katten dan een beetje uit de buurt houden ook. Soms zijn mensen bang ook om die beestjes op te pakken. En ja, ze denken, ja, die ouders die gaan dat beestje verstoten. Nou, Steinhardt zegt, daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn.
3: Vogels die zijn niet op geur georiënteerd. Maar die zijn op geluid en op ogen georiënteerd. Dus het aanraken is voor een aantal vogels absoluut niet. Ja, dat maakt de ouders niks uit. Maar voor het verenkleed is het niet altijd geschikt. Het ligt eraan, je moet wel proberen schone handen te hebben. Daarom zeggen we eigenlijk, neem een handdoekje of iets in je handen. Want het verenkleed moet natuurlijk wel schoon en netjes blijven.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 5:05. Shanna Spyro, Material Lover. Zometeen Flevoland Muziekland. Heb je een verzoekje? Geef het alsjeblieft door.

0: Dit is Flevoland.
1: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
2: Ik wel.
3: Ik niet. Ik ben echt een kluis in varen.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
3: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie zijn een petitie begonnen voor beter onderhoud van fietspaden in de natuurgebieden van Flevoland. En een pick-up truck is vannacht uitgebrand bij de Wellerwaard bij Emmeloord.
7: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
12: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
11: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
13: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro. Pedro.

0: vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Problemen nog steeds op de A6, Joure Emmeloord. Tussen Lemmer en Band ben je ruim een kwartier langer onderweg. Bij Band is de weg afgesloten. Een vrachtauto met een klapband die blokkeert daar de afrit. Bij Band dus. Rechterrijstrook is afgesloten. Dat zal nog een half uurtje, 9:45. Dan zou het opgelost moeten zijn, zeggen de bergers. En dat ongeluk met die vrachtauto gebeurde op de plek waar Rijkswaterstaat aan de weg werkt. Het leidt dus tot problemen op dit moment. Dat voor die A6. Hoe is het dan verder? Nou, de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Ook wat oponthoud, minuutje of 10. Ruim 5 minuten vertraging op de N717. Emmeloord-Nagelen tussen Emmeloord en de A6. Heeft natuurlijk ook weer te maken met die problemen op de A6. En dan nog de N718, Band Emmeloord. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En dan zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, tussen de ogen als je daar nou op richt.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Met Jolien Dalstra.

Have It All van Jason Mraz. En daarvoor hoorde je Wax Right Between the Eyes. Het is alweer bijna 9:15 op deze woensdag de 15e juli. Ik weet niet of je het voetbal een beetje volgt. Ja, vanavond natuurlijk weer een wedstrijd. Engeland tegen Argentinië. Oh, gaat een lekker potje worden. Nou, Spanje is natuurlijk door. Heeft gewonnen van Frankrijk. En dan hebben we zondag de finale. Nou, ik heb nieuws voor je. Want Laura Pausini en Robbie Williams, die treden komende zondag op tijdens de slotceremonie. Voorafgaand aan de finale van het WK voetbal. Tom Cruise, die komt ook nog even voorbij. Laat zijn gezicht ook even zien, de acteur. Die hele show voorafgaand, die begint 90 minuten voor de aftrap van de finale. Nou, die finale begint om 9:00 s'avonds, Nederlandse tijd. Ja, de namen, want er is nu ook een halftime show. Hè, dus als de heren even aan de thee zitten in de rust, dan wordt er ook opgetreden. Is er ook een show. Nou, de namen van die halftime show, die waren al bekend. Hè, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay. Maar ik dacht, ik geef je deze ook nog even mee. Ja, nou, Laura Pausini, laat ik daar weer eens wat van draaien. Bijvoorbeeld deze uit 2004.

zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou, daar kun je met recht van spreken op dit moment, ja. Wij gaan eens even kijken waar Kiek was en wat er dan weggepikt is of net even veranderd. Beide foto's zal ik voor je in beeld zetten, zodat je mee kunt puzzelen op deze woensdagochtend. Twee foto's van kinderen die druk bezig zijn met het maken van bloemstukjes. Was onderdeel van het zomerfestival in Lelystad-Oost. Er kwamen heel veel kinderen op af. Was ook van alles te doen. Niet alleen dit dus, maar nog veel meer. Dus natuurlijk hartstikke leuk, hè? Als je niet op vakantie kunt gaan. Om wat voor reden dan ook. Ja, dan heb je toch wat leuks bij je in de buurt. Maar wat is het verschil hier? Kan iets zijn toegevoegd, weggehaald, net even veranderd. Als je het ziet, geef het door. Dat kan het makkelijkste via de app. Doe dat voor 11 en dan maak je kans op leuke prijzen.

0: De stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: De gemeente Noordoostpolder laat onderzoeken of er nog meer erfgoed binnen de gemeentegrenzen te vinden is. Een extern bureau gaat daarom de komende periode op pad door de polder om historische panden, objecten en andere erfgoedzaken te fotograferen vanaf de openbare weg. De gemeente wil het eigen erfgoed beter beschermen en ook beter zichtbaar maken. En een pick-up truck is vannacht rond 2:30 uitgebrand op het parkeerterrein van de Wellewaard bij Emmeloord. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al om zich

0: heen. Er raakte niemand gewond. Hoe die brand is ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van de truck is nog niet gevonden. Meer nieuws op web en app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Het was een actie tegen mensenhandel. ASML doet het beter dan verwacht. De omzet over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit, vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. De chipmachinemaker heeft de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. Ruim 250.000 mensen hebben het speciale zomerabonnement van NS aangeschaft. Dat was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt uitbundig en de temperatuur loopt razendsnel op. Rond het middaguur is het al bijna zomerswarm in de provincie met 23 tot 25 graden. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen van 27 of 28 graden bereikt. De zon schijnt ook in de middag uitbundig, maar in de loop van de middag komen er ook wat stapelwolken voor, maar het blijft gewoon overal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit het noordoosten en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, de grootste problemen op de A6 tussen Banten en Meloord zijn voorbij. Eerder vanochtend stond daar een vrachtauto met een klapband. Daardoor was de weg afgesloten. Nou, zo even rond 9:10 is de weg weer vrijgemaakt. Dus het verkeer kan er weer langs, gelukkig. Eens even kijken hoe is het verder op de wegen. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Nog wat vertraging, minuutje of 10 is dat. De N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Minuutje of 5. En de N717 Emmeloord-Nagelen tussen Emmeloord en de N716. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En zometeen een heel bijzonder nummer voor je. En daarvoor gaan we 5 jaar terug in de tijd.
3: Goedemorgen.

0: The Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Het is alweer 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2012. Het jaar waarin de Britse zanger Ben Howard doorbrak in Nederland. Ging echt het ene na het andere festival af. En dat deed hij met dit nummer, Keep Your Head Up. Ja, blijf positief. Dat is de boodschap, ook als het even tegen zit.

Keer head up van Ben Howard. Het is 9:45. Ik kreeg een verzoekje binnen van Ellie. En die schrijft: ik zou vandaag een verzoeknummer willen horen, omdat Peter R. de Vries vandaag 5 jaar bij ons weg is. Hij heeft veel betekend. Graag zijn nummer A Wider Shade of Pale van de Britse band Procol Harum. Dan kan ik tegen mensen hier zeggen, als je hem gaat draaien, en dat doe ik zeker, Ellie natuurlijk, kan ik zeggen voor de mensen die Peter heeft geholpen, we zijn hem nog steeds zo dankbaar. Ja, dat is inderdaad 5 jaar geleden, 15 juli 2021 was het, dat Peter R. de Vries op 64-jarige leeftijd overleed, nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam. Hij was te gast geweest in RTL Boulevard en liep over straat en werd toen neergeschoten. En dit was zijn nummer, Wider Shade of Pale van Procol Harum.

Wider Shade of Pale van Procol Harum. Het is 12 minuten voor 10. Ik weet niet of jij nog moet gaan tanken vandaag. Maar die prijzen aan de pomp, die lopen weer flink op hoor. Als gevolg van het oplaaiende conflict natuurlijk in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen gestegen. Ja, dat merk je dus meteen aan de pomp. Diesel, nou de adviesprijs van diesel, die stijgt harder dan die van benzine. Litertje diesel, bijna 6 cent omhoog. €2,45. €1,95, nou dat valt dan nog mee. 1 cent erbij. €2,56. Dat zijn de nieuwste getallen. Dat betaal je dan. Ja, dat is. Dat ga je wel weer flink merken in de beurs natuurlijk. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die brengt je het tweede uurtje van Muziekland. Fijne woensdag. Dit is Survivor.

veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers. Het is 9:55. Arno die staat hier in de studio. Die hangt zijn geluid om zijn oortjes gaan zo in. Want hij gaat het tweede uurtje van Muzieklanten doen. En ik ben wel jaloers eigenlijk op Arnoud. Want die gaat bijna met vakantie. Bijna. Ik er nog lang niet. Ik ben volgende week vrij. Maar ja, dan heb ik geen vakantie hoor. Dan ga ik lopen hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Kunnen jullie een beetje varen eigenlijk?
2: Ik wel.
3: Ik niet. Ik ben echt een kneus in varen.
0: Ook dit is Flevoland.
4: Want hoe mooi is het om in Flevoland te fietsen?
3: Ja, prachtig. Het rondje Schokland en het Hulkensteinse Bos en Hosterwold. Er zijn genoeg natuurgebieden.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Dus toen waren we eigenlijk op het punt om te stoppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie

0: onze diensten. Neem contact op voor...
1: Dit is het nieuws op Urk FM. Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: bloot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM. La, la, la, la.

voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

ben ik in Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan.

of het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

uit. Nou, dan ga ik de fluit er even bij pakken. Even doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open. Oh, ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk, nou, daar zal je mee hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

stap ik rustig in mijn auto. Ik zet hem voorzichtig in zijn een. Ik geef gas en me met een rotgang. Ga ik achteruit de domme garagedeur heen. Daar komt, ik ben zo'n zenuwachtig.

schemerlampje. Ik denk dan, dan heb je een beter zicht. Afijn, ik steek de stekker in het stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt ik best zo... Nee, nu wacht ik. Wat ben ik zo feus.

zie ik ze zelf een antenne. Want dat kan toch de grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glijd. Toen zit er gelijk geen ene pan meer op het dak. De koning ben zo'n wachter.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.

0: Okay. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden. En er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk FM.
1: Hoi Helle, waar gaat jij naartoe dan?
2: Ik ga naar de Stadsgehoorzaal. Daar speelt je bij Robbie.
1: Heb je kaarten dan?
2: Die heb ik niet nodig, jongen. Wat bezwaren staat aan de deur. Ga dan maar met mijn man mee. Dan regel ik dat we er voor niks naar binnen komen. Zo, we zijn er. Henkie!
3: Waar gaat dat naartoe?
2: Naar binnen natuurlijk, vriend van me. Fijn stukje familie.
3: Mag ik even uw kaarten zien, heren?
2: Haha, die Henk, die regelt ons even fijn naar binnen. Ja toch, Henk?
3: Wordt hier niets geregeld, want anders krijg ik problemen met meneer Gerritsen.
4: Pardon, heren. Mag ik misschien er even voorbij?
3: Wat is dat met zijn dan?
4: Meneer Gerritsen heeft namelijk gezegd dat ik er voor niks in mocht vandaag.
3: Ja, dat is goed hoor. Loopt u maar door hoor.
2: Dat is allemaal mooi. Je ergste zwager laat je in de kou staan. En de eerste de beste slurf die voorbij komt met een rotsmoes, die mocht er voor niks in. Ja. Ben je nou helemaal? Ik zal jou even...
5: Au!
2: Hier ben je! Zo, we zijn binnen. Zie je er wel? Vlug geregeld, toch?
5: Oh, zeg, als je nog eens wat weet, mijn poot. Oh, mijn poot.
2: Je houdt aan je hartstikke gaat zitten. Want het gaat beginnen. Stil.
6: Dames en heren, in een opvallend rumoerige stadsgeenverhoorzaal te Leiden treedt vanavond voor u op een man die met veel moeite in 10 jaar tijd 170 LP's wist te slijten aan zijn familie. Een man die leeft voor de fles. Alles wat hij zegt of zingt komt voort uit drank. Dames en heren,

0: Prima.
1: Dames en heren, deze meneer zal even het laatste nummer aankondigen.
0: Ik kan het wel zingen, maar niet zeggen.
1: Ja, dag. Ze hebben je nou toch al herkend. Vooruit, schiet op.
0: Het volgende liedje, dames en heren, dat is... Een beetje!

0: toe dan?
1: Ik ga naar de stadsgehoorzaal. Daar speelt hier bij Robby.
0: Heb je kaarten dan?
1: Die heb ik niet nodig, jongen. Wat bezwaren staat aan de deur. Gaat nou maar mijn man mee. Dan regel ik dat we er voor niks naar binnen komen. Zo, we zijn er. Henkie!
2: Waar gaat dat naartoe?
1: Naar binnen natuurlijk, vriend van me. Fijn stukje familie.
2: Mag ik even uw kaarten zien, heren?
1: Haha, die Henk, die regelt ons even fijn naar binnen. Ja toch, Henk?
2: Wordt hier niets geregeld, want anders krijg ik problemen met meneer Gerritsen.
3: Pardon, heren. Mag ik misschien er even voorbij?
2: Tjie, wat is dat met Sandom?
3: Meneer Gerritsen heeft namelijk gezegd dat ik er voor niks in mocht vandaag.
2: Ja, dat is goed hoor. Loopt u maar door, hoor.
1: Dat is allemaal mooi. Je ergste zwager laat je in de kou staan. En de eerste de beste slurf die voorbij komt met een rotsmoes, die mocht er voor niks in. Ja. Ben je nou helemaal? Ik zal jou even...
4: Au!
1: Hier ben je! Zo, we zijn binnen. Zie je wel? Vlug geregeld, toch?
4: Oh, zeg, als je nog eens wat weet, mijn poot. Oh, mijn pootje.
1: Houd dat je hartstikke gaat zitten. Want het gaat beginnen. Stil.
5: Dames en heren, in een opvallend rumoerige stadsgeemgehoorzaal te Leiden treedt vanavond voor u op een man die met veel moeite in 10 jaar tijd 170 LP's wist te slijten aan zijn familie. Een man die leeft voor de fles. Alles wat hij zegt of zingt komt voort uit drank. Dames en heren.

0: het laatste nummer aankondigen.
1: Ik kan het wel zingen, maar niet zeggen.
0: Ja, dag. Ze hebben je nou toch al herkend. Vooruit, schiet op.
1: Het volgende liedje, dames en heren, dat is... Een beetje!

0: is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je zegt rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie...